0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Hey, Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u.
7: Hoor je het voor het toekomst?
8: Ah.
9: Mooi.
8: Ja, dat is leuk.
10: Efteling Kids Radio.
11: Joehoe!

Hij vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de wolf op weg naar het huisje van grootmoeder.
1: Trek maar aan het touwtje, dom-di-dom, di-dom. Hé, wat is dat nou?
2: Het lijkt hier wel een rommelmarkt.
3: Wat fijn dat je ons komt helpen met de voorjaarsschoonmaak van oma's huisje.
4: Ik vind het leuk. Dat is toch een beetje net als vroeger. Maar waar is je oma eigenlijk?
3: Die zit een weekje in een hotel. Is even lekker weg. Het is een verrassing.
1: Een rood hapje kan ik wel vergeten zolang Assepoester in de buurt is. Maar oma verrassen, dat is wel een goed idee. Zo, nu moet ik alleen het hotel nog even zien te vinden. Hé, hey, Langnek, help eens even. Ik ben op zoek naar het hotel.
5: Oh, dat zal niet meevallen. Je kunt het Sprookjeshotel alleen vinden als je het verdiend hebt.
1: Oh?
5: Door hard te werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik werk toch altijd hard? Gisteren heb ik nog achter de 7 geitjes aangejaagd.
5: Ik bedoel meer iets als een goede daad of zo. Bijvoorbeeld iemand helpen.
1: Iemand helpen? Mm-hmm. Ik? Ben je soms op het hoge achterhoofd van je gevallen?
5: Als je iemand helpt, dan wijst de weg naar het hotel zich vanzelf. En er zal toch wel iemand zijn in het Sprookjesbos die je hulp kan gebruiken?
1: Roodkapje, dat is toch veel te zwaar voor je? Laat mij dat maar dragen.
3: U? Maar waarom zou je dat doen?
1: Om je te helpen, natuurlijk.
4: Helpen? Dat is toch niks voor jou?
1: Nou, volgens mij kunnen jullie wel wat hulp gebruiken, toch?
3: Tja, als u het zo zegt.
1: Zo, nou, niet zeuren. Waar moet het naartoe?
3: In de kamer, bij de open haard.
1: Zo.
3: Zet de klok maar in de rechterhoek.
1: Ja.
3: Die moet op het ronde vloerkleedje.
1: Oké.
4: Maar het kleedje moet nog wel even uitgeklopt worden.
1: Oh.
3: Ik moet onder het bed vegen. Kunt u het even verschuiven?
1: Ja, dat kan wel. Zeg, hoeveel schoteltjes heeft je oma eigenlijk?
4: Zo, het bed kan weer op zijn plek.
1: Zo, zijn we nu eindelijk klaar?
3: Bijna, maar de rest kunnen we zelf wel.
1: Oh.
3: Dank u wel. Oma zal zo blij zijn als ze thuis komt.
1: Nou.
4: Ik had dit echt niet van je verwacht.
1: Nee, ach, ik zit nu eenmaal vol verrassingen. Nou, dan ga ik maar eens. Zo. Nou, ik heb grootmoeders huisje helemaal schoongemaakt. En ik zou nu wel...
5: Nou, volgens mij heeft de wolf het wel verdiend om even lekker weg te zijn.
0: Samen legden Langnek en de fakir de slapende wolf op het tapijt. De wolf was in zo'n diepe slaap dat hij zelfs niet wakker werd toen ze hem op bed legden. Maar de volgende dag...
1: Zo, je gaat toch niet boven een lekker dutje op... Een lekker zacht bed. Maar waar ben ik eigenlijk? Dag, puntmuts. Zeg, waar ben ik?
6: Je bent in het Sprookjeshotel.
1: Echt waar? Langnek had gelijk. Geweldig. Tijd om grootmoeder te verrassen. Waar is haar kamer?
6: Grootmoeder is al naar huis.
1: Wat? Hoe kom je daar nou bij? Ze zou hier de hele week blijven.
6: Ja, dat was ook de bedoeling. Maar Roodkapje was veel eerder klaar met de grote schoonmaak dan ze had gedacht. Dus is grootmoeder eerder naar huis gegaan.
1: Eerder naar huis? Oh, omdat ik haar zo goed geholpen heb, natuurlijk.
6: Hij zal nog wel moe zijn van al dat werk.
0: Ja, de wolf kon mooi fluiten naar zijn hapje. En grootmoeder, die kwam heerlijk uitgerust terug in een schoongemaakt huis. En dat is maar goed ook, want er was eens een keer... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: dansen.
1: Psst, zal ik eens een geheimpje verklappen?
2: Ja, dat is leuk.
1: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

het kapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips in de kamer sneak. Roep erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.
0: Ah.

0: lekker. Dan hikt hij even, maar dan loopt hij daarna weer als een zonnetje.
1: Onderweg, onderweg.
0: Een zonnetje.
1: Onderweg.
2: Ezeltje.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik toch van hout, ik hou van kansen.
0: Efteling Kids Radio.
3: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Rapunzel. Er waren eens een man en een vrouw die naast een oude heks woonden. Die heks had een grote kruidentuin waarin ook rapontjes, een soort sla, groeiden. De vrouw, die een kindje verwachtte, had op een dag zo'n trek in rapontjes dat haar man er stiekem een paar ging plukken in de tuin van de heks. Maar de heks betrapte hem. Voor straf nam ze toen hun kindje mee zodra het geboren was. De heks noemde het meisje Rapunzel. En toen ze 12 jaar was, sloot de heks haar op in een hoge toren in het bos. Rapunzel had prachtig goudglanzend haar, waar ze een hele lange vlecht van had gemaakt. Elke dag kwam de heks haar eten en drinken brengen. Dan zei ze: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar, jouw lokken, een ladder, zo kom ik daar. Rapunzel hing dan haar vlecht uit het raam, zodat de heks omhoog kon klimmen. Rapunzel was erg ongelukkig. Ze wilde niet opgesloten zitten, maar vrij zijn. Om zich niet zo alleen te voelen, zong ze de hele dag. Op een dag gooide Rapunzel haar vlecht weer naar beneden. Maar daar verscheen niet de heks. Nee, het was een jongen. Hij glimlachte vriendelijk en zei: Ik ben een prins. Ik hoorde je zingen en nu zie ik dat je net zo mooi bent als je stem klinkt. Elke dag kwam de prins op bezoek en al gauw werden ze verliefd op elkaar. Het duurde niet lang of de heks betrapte de prins toen hij de toren inklom. Ziedend was ze. De volgende ochtend knipte ze met een grote schaar in één keer de lange vlecht van Rapunzel af. Dat zal je leren. Ik wil je nooit, nooit meer zien, riep ze jaloers. En met een spreuk toverde ze Rapunzel naar een ander land. Die avond klom de prins weer de toren in. De heks had de afgeknipte vlecht uit het raamkozijn laten zakken. Wat schrok de prins toen hij die lelijke heks zag. Wanhopig sprong hij uit de toren en viel op een paar struiken. Maar het was al te laat. De heks had hem blind getoverd. De jaren daarna zocht de prins overal naar Rapunzel. Op een dag hoorde hij een zacht, maar bekend geluid. Het was Rapunzel's lied. Ze vielen elkaar in de armen. Rapunzel's tranen van geluk raakten de ogen van de prins. En plotseling kon hij weer zien. De betovering was verbroken. Nu waren ze voor altijd samen en ze leefden nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oeh, vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet de uil van Klaas Vaak? Oehoe, houdoe. Wist jij het antwoord?
1: In de nacht, dan vlieg ik over de wereld. Dan ga ik met oehoe op bezoek bij iedereen.

Al bijna 100 jaar slaapt door een roosje in een torenkamertje. Ja, daar hebben wij kabouters helemaal geen tijd voor, hè? Altijd maar druk, druk, druk. Zou jij 100 jaren lang willen slapen, hè?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

wil een prinses. Kat op zand heeft pas succes. Als het hier voorgoed mag blijven van de koning. Dit is haast de grap. Zijn twee vliegen in één klap. Speel het slim en iedereen krijgt zijn beloning. Ik was er niet de beste in. Dat weet ik nog. Maar dit vraagt wel om wat list en wat bedoel.

0: Agatha, ja. Dat konijn. Ik heb het nodig.
1: Maar Katopsanta...
0: Geen zorgen, ik ga je helpen, maar je moet me vertrouwen. Ik vang nog meer, want ik heb nog meer nodig de komende dagen. Een lekkere vette kip, of een fazant.
1: En wat ga jij dan doen?
0: Ik ga naar het paleis. Kom jullie!

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de draak de schat in de struiken verstopt. Maar die was daar niet veilig. Luister maar.
1: Huh? Wat is dat? Ik ben rijk! Rijk! Rijk! Ik wist wel dat ik beloond zou worden voor al mijn goede daden. Mijn staart!
2: Wegwezen. Dit is mijn schat.
1: Nou, neem me niet kwalijk, maar ik heb deze schat zojuist hier gevonden. Dus hij is van mij.
2: Goed. Weet je wat ik meestal in zo'n soort situatie doe?
1: Geen idee.
2: Dan stel ik 3 vragen.
1: Oh ja. En als ik dan alle antwoorden goed heb, mag ik de schat hebben, zeker. Ja,
2: precies.
1: Ja.
2: De eerste is het moeilijkst.
1: Ja, kom dan maar op, stoomfluit.
2: Let op. Daar komt hij.
1: Ja.
2: Welk geheim zou je nooit aan iemand vertellen?
1: Makkelijk zeg, die weet ik. Want er is 1 ding dat ik nooit aan iemand zal vertellen. Ik heb namelijk een dikke rode puist op mijn bil. Gelukkig zie je er niks van, want ik heb al altijd deze broek overheen.
2: Dat is een fout antwoord.
1: Een fout antwoord? Maar dat is echt mijn grootste geheim. Dat heb ik nog nooit aan iemand verteld.
2: Behalve dan aan mij. Zojuist.
1: Ja, dat klopt, geloof ik.
2: Wegwezen.
0: Dat deed pijn. Maar de wolf wist nu wel waar de schat lag. En dat was heel bijzonder. Omdat de draak hem steeds ergens anders verstopte in het bos. Dus midden in de nacht, toen de draak sliep, kwam de wolf terug.
1: Waar zeg. Even volhouden nog, dan stop ik hem in de put. Daar vinden ze hem nooit. Rijk ben ik, schat, hemeltje rijk. Oh, u hier?
2: Ja, ik kom voor de schat.
1: Zo laat nog? Het is al donker.
2: Laat me erdoor. Of wil je gebarbecued worden?
1: Goed. U mag de schat hebben. Maar eerst moet u 1 vraag beantwoorden.
2: Oh, het slaat nergens op. Maar vooruit, wat kan mij het schelen? Stel de vraag.
1: Let op, daar komt-ie. Hoeveel sterren staan er vannacht aan de hemel? Moeilijk, hè? Dat weet niemand.
2: 6.786.966.
1: Pardon? Al die sterren aan de hemel? Dat zijn er ontzettend veel. Hoe weet jij nou dat het er 6.700.000 weet ik veel zijn?
2: 6.786.966.
1: Maar hoe weet ik nou of dat goed is?
2: Geloof je me soms niet?
1: Huh?
2: Tel ze dan maar even na.
1: Goed. 1, 2, 3, 4, 5...
2: Mag ik even passeren?
1: Tuurlijk, gaat uw gang. Waar was ik nou? 1, 2... 3, 4, 5.
0: En als het die nacht geen ochtend was geworden, stond de wolf nog steeds te tellen. Eigen schuld, want van andermans spullen moet je afblijven. Dat merkte ook de heks toen ze... Maar dat...

taxi. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, kleven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Kniebel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn? Huisje. Inderdaad, helemaal goed.
1: Kniebel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt aan mijn huisje?

0: toneel.
1: Nou, was er een toneel?
2: Ja, maar dat was veel en veel te oud.
1: Dus moest er voor het feest nog snel een nieuw toneel gebouwd. Het liefste in één dag. Oh.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kans.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Klein duimpje. Er was eens een arme houthakker die 7 zonen had. Op een dag liet hij ze achter in een donker bos. Hopelijk komen ze terecht bij mensen die wel genoeg te eten hebben, dacht hij verdrietig. Maar de jongste van het stel, dat Klein Duimpje werd genoemd, had stiekem steeds een kiezelsteentje op het bospad laten vallen. De jongens hoefden het spoor maar te volgen en kwamen al snel weer thuis. De volgende dag bracht de houthakker zijn zonen nog dieper het bos in. Klein Duimpje had geen steentjes meer, dus nu strooide hij steeds broodkruimeltjes. Toen ze weer werden achtergelaten, wilden ze het spoor volgen. Maar helaas, de vogels hadden alle kruimeltjes opgegeten. Urenlang dwaalden de kinderen door het bos, tot ze bij een huis aankwamen. Maar daar woonde een reus, die de jongens gevangen nam. Morgen eet ik jullie op bij het ontbijt, lachte de reus gemeen. En hij legde de broertjes naast elkaar in een groot bed. In dezelfde kamer stond nog een bed, waarin de 7 dochters van de reus sliepen. Ze hadden allemaal een kroontje op. Klein Duimpje pakte de kroontjes en gaf er 1 aan elk broertje. Intussen bedacht de reus zich dat de jongens er misschien vandoor zouden gaan. Hij ging de slaapkamer in en in het donker doodde hij per ongeluk de 7 meisjes. Hij dacht dat het de jongens waren, omdat hij geen kroontjes op hun hoofd voelde. Tevreden ging de reus slapen en de 7 broertjes vluchtte het huis uit. De volgende ochtend ontdekte de reus zijn vergissing. Hij was razend en trok zijn 7 muilslaarzen aan om de jongens te zoeken. Boem, boem, boem. In 1 stap was hij wel 7 mijl verder. Na een tijdje stopte de reus om even uit te rusten en viel in slaap. Hij wist niet dat Klein Duimpje vlakbij was. Die sloop door het lange gras naar hem toe en trok voorzichtig aan de laarzen van de voeten van de reus. Toen trok hij ze zelf aan en de toverlaarzen pasten precies. Daar ging hij. Boem, boem, boem. Met 7 mijl per stap beende hij door het bos. De reus werd wakker en moest op zijn sokken terug naar huis. En de broertjes? Die hadden intussen hun eigen huis teruggevonden. Maar Klein Duimpje was meteen met zijn 7 mijlslaarzen naar de koning van het land gestapt. De koning kon zulke toverlaarzen prima gebruiken. En dankzij een flinke beloning leefde de houthakkersfamilie nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven, Kabouter Kee kan goed poetsen en ik, Kabouter Kie, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè? Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?

0: Dat klinkt niet gezond, maar ik kan je wel helpen.
1: Oh, is het echt waar? Dit is het nieslied. Het nieslied. Het gaat van ha-ha-ha, tjoos, met de spat. Het is een vies lied. Een lekker vies lied. Het gaat van ha-ha-ha.

0: klaar.
1: Snel.
0: Wat heb je nou gedaan?
1: Heb ik u aangestoken? Sorry hoor. Mijn neus is weer helemaal vrij. Neem anders ook zo'n stoombad.
2: Tafeltje, dekje.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: subscribe kan niet waarom drinken. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Jo, jo, jo, Ris. Ja, draak.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Joris en de draak.
0: Ah.

0: Efteling Kids Radio.
1: Mijn kind af aan had ik een droom. Ik wilde in een band. Niet zomaar één, maar gewoon zo één die iedereen kent. Met zang en instrumenten en lekkere muziek. In zaaltjes en in tenten.

0: Hallo, ik ben het, Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het, Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo was er eens een dag dat Klein Duimpje niet meer wist wat hij tegen Roodkapje moest zeggen.
1: Heel de dag, niets is leuker dan bloemen plukken in het bos.
2: Voor wie zijn die?
1: Ik denk voor iemand die heel aardig is.
2: Roodkapje?
1: Ja?
2: Ben jij wel eens verliefd geweest?
1: Hoe merk je dat?
2: Nou, dan gaan je benen wapperen, je bent vrolijk, maar er zitten ook kriebels in je buik.
1: Als het kriebelt in je buik, moet je misschien een boterham eten.
2: Die kriebel komt niet van de honger, maar omdat je iemand bijzonder vindt.
1: Wat is bijzonder?
2: Veel meer dan heel aardig.
1: Ik weet al aan wie ik de bloemen geef. Alsjeblieft.
2: Gigantisch.
1: Omdat ik je heel aardig vind. Ben ik nou verliefd?
2: Dat weet je alleen zelf.
1: Eens even kijken. Ik ben vrolijk, maar geen kriebel. Dus ik ben niet verliefd op jou.
2: Omdat ik niet bijzonder genoeg ben.
1: Misschien,

0: Hoe wordt ze nou verliefd op me?
1: Het gebeurt vanzelf of het gebeurt niet.
0: Weet je wat? Ik geef haar een groot cadeau. Of ik doe stoere kleren aan.
1: Maar je wilt toch dat ze jou bijzonder vindt? Niet je cadeaus of je kleren?
2: Wie in verliefdheid is aanbeland, verliest eerst zijn hart, dan zijn verstand.
0: Ik weet al wat ik ga doen. Fakir!
1: Het beste is rustig afwachten. Echte verliefdheid heeft geen haast.
0: Fakir, stop! Ik moet u even wat vragen. Roodkapje moet me heel bijzonder vinden, zodat ze verliefd op me wordt.
2: Fakir ben ik, dat is waar. Maar helaas geen tovenaar.
0: U maakt altijd zulke mooie rijmpjes. Kunt u geen rijmpje voor mij maken? Een liefdesgedicht dat ik tegen Roodkapje kan zeggen.
2: Maar in de liefde hebben wij allemaal onze eigen manier en eigen taal.
0: Maar u hebt zoveel mooie woorden. Daar mag ik er toch wel een paar van lenen, alsjeblieft.
3: De Fakir wilde Klein Duimpje helpen. Nog diezelfde middag schreef hij een prachtig gedicht dat Klein Duimpje kon opzeggen voor Roodkapje.
2: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud. Jouw ogen hebben net zo'n mooie kleur als de bloemen die je in je handen houdt.
0: Klinkt goed.
2: De zoete koek is nog niet op. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer.
0: Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer. Nog eens. Als een vlinder met een opgewekt humeur...
4: Hoi. Is er iets?
0: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud.
4: Een vlinder met een opgewekt humeur?
0: Ja. Nee. Ja. Jij bent een vlinder.
4: Oh.
0: Of nee, een kikker.
4: Wat?
0: Dit is een gedicht, speciaal voor jou. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Gaan je benen al wapperen?
4: Ben je ziek? Je lijkt er vaak hier wel.
0: Hij heeft een gedicht gemaakt. Ik dacht dat je het wel bijzonder zou vinden.
4: Ik snap er niks van.
0: Ik eigenlijk ook niet.
4: Maar wat wil je dan zeggen? Ben je je eigen woorden vergeten?
0: Ik vind je lief.
4: Oh, dat is aardig.
0: Aardig?
4: Heel aardig.
0: Maar je bent nog steeds niet verliefd.
4: Verliefd komt later wel misschien. Maar ik vind het altijd leuk om je te zien. Hé, dat rijmt.
0: Ja, dat rijmt.
4: Zullen we samen rijmpjes gaan maken?
0: Gigantisch!
4: Ik begin. Op een dag had de reus zijn laarzen verloren.
0: Zijn geschreeuw was in heel het bos te horen. Klein Duimpje, ik weet het, jij hebt dit gedaan.
4: Geef me mijn laarzen, blijf nou toch staan.
0: Klein Duimpje wilde ze toch even lenen.
4: En was ze op weg naar Roodkapje verdwenen. Hij was voortaan de snelste en kwam nooit te laat.
0: Al waren de laarzen niet eens in zijn maat.
3: Roodkapje vond het toch leuker als Klein Duimpje gewoon als zichzelf praatte. Ze hebben samen rijmpjes verzonnen tot de zon onderging. En toen de zon weer opkwam... Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Nou, dat scheelt.
1: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
2: Efteling Kids Radio.

0: van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, deze vraag moeten jullie weten. Wat eet Hollebolle Gijs altijd? Maar natuurlijk, papier!
1: Papier, hier!
2: Dank u wel. Pardon.

0: Efteling Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman, Wanneer, Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: Efteling Kids Radio. Ja, ja, beter vinden niet, hè?
1: Hey Anna. Misschien, hè, zijn kleine meisjes toch leuk.
2: Ja, joh. Net zo leuk als broertjes.
1: Wacht, zijn een mama?
2: Nou, hij moet wel naar zijn mama.
1: Ja, hop. Dan brengen we je nu naar huis.
2: Maar we moeten wel opschieten, want het wordt donker.
1: Anna, weet jij de weg?
2: Ja, kom mee.
3: Wauw.

anders naar zijn mama.

het kapje hier. Ik ga zo nog even langs oma. En daarna ga ik lekker buiten spelen. Heb jij al buiten gespeeld vandaag? Wel doen hoor.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Wij kabouters beginnen spontaan te dansen van al deze muziek, hè? Ja, ja, ja. Dans jij het volgende liedje met ons mee?

Sprookjesbos eerst wachten. Dan rennen!

0: ben hartstikke sterk. Oh,
1: oh. Ik heb hem.
2: Help, wow. Oh. Ik zei toch dat je hem niet kon houden. Hij vliegt nog hoger dan dat draak vliegt.
3: De zon schijnt, de wind waait. Ik vlieg boven de wereld en ik kijk er bovenop. Heel rustig, heel vredig. Maar plotseling zit uit het niets klein duimpje op mijn kop.
0: Sorry, draak, maar onze vlieger is nog nooit zo hoog gegaan.
3: Pas op, klein duimpje, straks vlieg je het sprookjesbos nog uit.
4: Kijk eens, wat is dat? Een vliegtuig?
2: Een vogel?

maar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is, graag vingers. Ja, jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Achter zit er vast toch wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

bent. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint. Het is een cat

Zonder hoed ben je onaf, zonder hoed ben je pas maf. Zet jij een hoedje op, dan neem ik daar mijn hoedje voor af. Jij, kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed, dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kans.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De gekroonde eend. Er was eens een oude koning die bezoek kreeg van een witte eend.
3: Hoek, majesteit,
2: kwekte de eend beleefd.
3: Hoek, de reus die in de bergen woont is dol op eendenvlees. Hoek, hoek, hoek. Hij heeft al veel familieleden van mij opgepeuzeld.
4: Daar moeten we iets aan doen, zei de koning. En hij riep zijn 4 zonen bij zich. Jongens, begon de koning. Iemand van jullie moet mij opvolgen. Ik heb een opdracht. Degene die de bergreus het land uitjaagt, zal ik tot koning kronen.
2: De volgende dag trokken de 4 jongens naar de bergen om de reus te verslaan.
4: Maar de reus was veel te groot en sterk voor ze. Hij pakte hen vast alsof ze dwergjes waren en smeet ze in een hok.
2: Een paar dagen later vertelde de koning aan de eend dat zijn zoons nog steeds niet teruggekeerd waren. Toen vloog de eend zelf maar naar de bergen en landde daar op het water van een bergmeer.
3: Kwak, oh neef, wat ben ik blij je te zien. Kwak,
2: kwaakte een grote witte eend.
3: Kwak, gisteren heeft de reus nog 2 tantes van je opgegeten. Kwak.
2: De witte eend keek rond.
3: Kwak, er zijn hier veel witte eenden, hè?
2: Zei hij geheimzinnig.
3: Ik heb een plannetje. Luister.
2: De volgende ochtend dobberde hij rustig op het meer toen de reus eraan kwam.
3: Aha, die gekke reus,
2: lachte de eend brutaal.
3: Je kunt me toch niet pakken.
4: Oh nee, brulde de reus boos en sprong in het water.
2: Woest vloog hij op de eend af, maar die dook snel onder.
4: Hey, waar ben je?
2: Riep de reus.
3: Kwak, hier,
2: riep de eend. Een stukje verder naar rechts was hij boven gekomen. Toen schoot hij het riet in en de reus snelde erachteraan. Maar die vond de eend niet.
4: Waar ben je?
2: Riep hij weer.
3: Hier, kwak,
2: klonk het. En nu was de eend weer links van hem. Zo ging het maar door tot de reus wanhopig riep.
4: Hoe kun je nou overal tegelijk zijn?
3: Kwak, dat kan omdat ik een tovereend ben,
2: zei de eend kalm.
3: Kwak, je kunt me eenvoudig nooit te pakken krijgen. Kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak.
2: De reus moest niets van toverkunsten hebben. Hij was er zo bang voor dat hij meteen het land verliet en niemand heeft hem ooit nog teruggezien. En kon die eend nou echt toveren? Wel nee, het was steeds een andere witte eend die opdook. Met z'n allen hadden ze de reus goed voor de gek gehouden. De volgende dag werd de witte eend gekroond tot koning van het land. Want hij had de reus verjaagd. En ze leefden nog lang en gelukkig.
5: Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

Efteling Kids Radio.

Lisa DeBrow.

hier. Och, och, och, och, och, wat ben ik toch aan het genieten van mijn kabouterteetje. Wat drink jij eigenlijk graag?

0: Nu allemaal netjes in een rij. Zeg 1, kom jij er even bij. Dan 2 en 3. En wie hebben we hier? Ik zie het al. De 4. En daar is 5 met haar slingerlijf. Roep jij ook 6 en 7. 7 wacht op 8, waar die toch blijft. 8 wacht dan weer op
1: 9.
0: Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de 10. Dat is een 0, dat staat zo raar.
1: Dat staat wel raar, ja.
0: Een 1 ervoor misschien?
1: Ja!

0: is mijn goudmijn. This is my gold mine.
1: Efteling Kids Radio.
2: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot 3 kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
3: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
2: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Tafeltje, dekje, ezeltje. Strekje, inderdaad, helemaal goed.
1: Ezeltje.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio. Schat, wat...

Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: meestal lang en gelukkig. Maar op een dag was het 1 april. Die dag staat erom bekend dat je grappen mag maken. Maar niet iedereen kan grapjes waarderen.
1: Henkel, er zit een vlek op uw jas.
2: Hé, waar?
1: 1 april.
2: Oh. Ja, leuk. Ka, je kruiwagen is kapot.
1: Oh.
2: 1 april.
1: Allee, kom mee. Dan kunnen we lachen. Hé, hey, rood kapje. Je kapje is blauw.
3: Blauw?
1: 1 april. Kikker in je bil.
3: Is het vandaag 1 april? Helemaal vergeten. Oh, Ko, kijk nou. Wat is er met je schoenen gebeurd? Huh? Helemaal kapot.
2: Wat?
3: Huh? 1 april.
1: Oh. Kom, Ko, we gaan maar weer verder. Kijken of de heks gevoel voor humor heeft.
2: Hallo, heks. Oh jee, je snoephartjes zijn gebroken.
4: Oh nee!
2: 1 april!
1: Je hebt een wrat op je gezicht. 1 april! Oh nee, die is echt...
4: Dat zijn geen grappen. Een oude vrouw pestte met haar uiterlijk. Ik zal je krijgen. Hokus pokus, grettertaart. Ga maar door het leven met een staart.
2: Huh?
4: Zo, dat zal je leren.
2: Tover die staart er weer af.
4: Ik dacht het niet. En nu wegwezen. 1 april staart aan je bil. Wat een grap.
1: Die heks moet mijn staart weer wegtoveren.
2: Ja, maar dat gaat ze dus niet doen. Daar was ze heel duidelijk in.
1: Dat vratte zwijn.
3: Ka, je hebt een staart. Hoort die ook bij 1 april?
1: Was het maar waar. Dat heeft de heks gedaan.
3: Oh.
1: Ze was boos over onze 1 april grap.
3: Nou ja, zeg.
2: We moeten iets bedenken.
3: We halen Klein Duimpje erbij. Die is slim. Hij bedenkt wel wat.
5: Dan ga ik naar de toe. Ja, ja.
3: Goed plan?
1: Ja, ja.
3: Dan zie ik jullie straks bij de heks.
1: Goed. Heks, wilt je mijn staart weer wegtoveren?
4: Ah, ik denk er niet aan. Dit is echt te leuk. Ah, ah.
3: Misschien kan deze kist vol goudstukken je wel over de streep trekken.
4: Goudstukken?
3: Hiervoor kun je zoveel schoonheidskruiden en smeerseltjes kopen als je maar wilt.
4: Mijn schoonheid zit aan de binnenkant.
3: In elk geval niet aan de buitenkant. Je wilt toch zo graag mooi zijn?
4: Nou, hè. Oh. Ik ben gek dat ik me zo op laat jutten. Maar wat kan mij die staart ook schelen? Straks ben ik mooi. Hocus pocus, grettertaart. Ga weer door het leven zonder staart.
3: Alsjeblieft, een kist vol goud. Dat je maar nog mooier mag worden.
4: Oh, eerst even mijn bril opzetten. Oh, en dan ga ik mijn goud tellen. Ah, het zijn mijn boterkoekjes. Jullie hebben me bedrogen. Kastanjeknabbelaars. Ik haat jullie. Kom terug. Dan krijgen jullie allemaal een staart. En ezelsoren. En een kamelenbult. Boterkoekjes. Hoe durven jullie?
1: Tover ze maar op je snoephuisje. Dan komen wij ze wel weer opeten.
2: Ja, op 1 april.
0: Ja, lieve kinderen. Lachen is gezond. Maar niet iedereen kan tegen grapjes. Vooral grapjes over iemands uiterlijk kunnen gevoelig liggen. Misschien kan de wolf... Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

brandje pillen. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Jij die mij nog niet kent. Als draak zit ik vol temperament. En ik voel me pas in mijn element. Als jij een beetje bang voor me bent.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knevel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje?

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: subscribe-avond niet erop drinken te gaan. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Fabula.
0: Ah.

0: Illumina Fantasia Symbolica.
1: Efteling Kids Radio.

Hé, nee, dat is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zou ik me wel vergist hebben.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kansen.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Zwaan, kleef aan. Er was eens een prinses die nooit lachte. Haar vader vond dat zo erg dat hij beloofde dat degene die de prinses aan het lachen kon maken met haar mocht trouwen. Er kwamen heel wat jonge mannen langs die grapjes vertelden. Maar de prinses lachte nergens om. Nu woonde er in het land ook een houthakker met 3 zonen. De 2 oudste waren groot en sterk. De jongste was niet zo flink en werd daarom vaak uitgelachen. Iedereen noemde hem Domoor. Domoor zei dat hij later koning wilde worden. Zijn broers moesten daar erg om lachen. Haha, koning Domoor, echt niet! Op een dag ging de oudste zoon houthakken in het bos. Hij ontmoette een dwerg die vroeg of de jongen iets te eten had voor hem. Ik heb mijn eten zelf nodig, zei de jongen. Scheer je weg! Toen ging hij houthakken, maar hij sloeg met zijn bijl hard in zijn arm. De jongen had zo'n pijn dat hij terug moest naar huis. Ook de tweede zoon ging hout hakken. Hij kwam de dwerg tegen, maar gaf hem ook niets te eten. Daarna sloeg hij per ongeluk met de bijl in zijn voet en kon niet meer werken. Nu was het de beurt aan Domoor. Die ging het bos in en deelde wel zijn eten met de dwerg. Als beloning kreeg hij een zwaan met gouden veren. Deze zat verborgen in een boom die de dwerg hem liet omhakken. Het was inmiddels laat geworden en Domoor overnachtte in een herberg. De 3 dochters van de herbergier wilden wel zo'n gouden veer hebben. De oudste probeerde er een te stelen, maar toen ze de zwaan aanraakte, bleven haar vingers eraan vastzitten. Haar zussen probeerden haar los te trekken, maar ook zij bleven kleven. De volgende ochtend nam Domoor de zwaan onder zijn arm en ging weer op pad. De zussen moesten wel volgen, of ze wilden of niet. Alle mensen die ze tegenkwamen probeerden de meisjes los te trekken, maar ook zij kwamen zo vast te zitten. In een lange sliert moesten ze wel achter Domoor aanlopen. Zo kwamen ze in de stad waar toevallig ook de prinses, die niet kon lachen, woonde. Ze hoorde herrie buiten en liep nieuwsgierig het balkon op. Daar zag ze de bonte, struikelende stoet. Eerst glimlachte de prinses. Toen moest ze hardop lachen en daarna schaterde ze het uit. Ze lachte en lachte en hield er niet meer mee op. De dwerg die tussen het publiek stond, knipte in zijn handen en verbrak de betovering. Domoor trouwde met de prinses en leefde als koning Domoor nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

0: meester doet hij het natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem al weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als een nieuw.
0: Geppetto? Hou op, hoor.

0: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
1: Nee, dat is het ook niet.
0: Het is belangrijk voor u, hè?
1: Ja, heel erg.
0: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn.
0: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
1: Oké, dank u wel.
0: Rolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
1: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
0: Ach, een klodertje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
1: Dank u wel, meneer.
0: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een vraag die niet te makkelijk is. Wat maakt de opa van Max en Moritz? Koekoeksklokken. Oh, dat je dat wist. Wat goed.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Oh, wat een avontuur! Was ik nou echt betoverd? Maar het kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt?
1: Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks

Kabouterkie hier. Ja, kijk, als ik de eigenaar was van Ezeltje Strekje, dan zou ik heel het Sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van Ezeltje Strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf snoepte stiekem van het huisje van de heks.
1: Oh, lekker.
2: Wel alle vlegels op vlegels nog aan toe.
1: Dag, heksje. Mooie dag, hè?
2: Altijd van mijn huisje snoepen? Ik heb er genoeg van.
1: Oh.
2: Hier, drink dit op.
1: Wat is het?
2: Een lollydrankje.
1: Oeh.
2: Als je dit opdrinkt, heb je snoep genoeg. Want dan verandert iedereen tegen wie je praat in een reuzenlolly.
1: Dus iedereen tegen wie ik iets zeg verandert dan in een smakelijke smeksmaklolly.
2: Ja, behalve ikzelf natuurlijk. Bij mij werkt het niet.
1: Tja, kan ik de heks wel vertrouwen? Wie weet wat er gebeurt als ik dit drink. Misschien verander ik dan zelf wel in een lolly. Hallo daar, kleine vriend.
3: Dag, meneer de wolf.
1: Trek in een slokje limonade. Doe maar, neem maar een slokje. Het is heerlijk.
3: Nee, dank u, meneer de wolf.
1: Nou, geen probleem, dan drink ik het lekker zelf op.
3: Wacht!
1: Toch. Nou, hier dan. Sst, zeg maar niks, kleine vriend.
3: Nou ja, dan niet. La la la la la la la la la la la la la la.
4: Hé daar, kleintje. Waar zijn mijn laarzen?
3: Meneer de reus.
1: Het werkt. Dat wordt smullen.
5: La la la la la la la la la la la la la.
3: Roodkapje, wat ben ik blij het is. Roodkapje.
6: Wat is hier aan de hand?
3: Ik begrijp er niks van. Telkens als ik iets zeg, verandert er iemand in een lolly.
6: Wat is er? Wat gebeurt er?
3: Mm.
6: Waar is Kay? Ben je soms je tong verloren?
3: Mm.
6: Nou, je bent heel onbeleefd, weet je dat?
3: Het spijt me, meneer Kay. Oh, nee! Help! Wat vreselijk. Ik betover het hele bos. Zou dat door die limonade van de wolf komen?
6: Wat zijn die lollies heerlijk.
3: Meneer de wolf.
6: Nee.
3: Ik wil nu iets. Oh nee. Hij ook al. Arme Roodkapje. Voor altijd veranderd in een lolly.
2: Ik zie dat de wolf mooi werk geleverd heeft.
3: Nee, dat heb ik. Oeps. Ik mag niet zeggen of... Huh? Waarom verandert u niet in een lolly?
2: Omdat ik het drankje heb betoverd.
3: U?
2: Ja.
3: Niet meneer de wolf die mij het drankje gaf.
2: Heb jij het gedronken?
3: Zelfs meneer de wolf heb ik in een lolly veranderd. Hoe kan de betovering verbroken worden? Vertel het me, alstublieft.
2: Nee hoor, ik vind het wel lekker rustig zo.
3: Ik smeek het u.
2: Ik zeg niks. Dat zou de omgekeerde wereld zijn.
3: De omgekeerde wereld? Misschien verdwijnt de toverkracht als ik omgekeerd praat. Praat ik zo omgekeerd? Oh, nee. Hoe dan? Misschien door de zinnen om te draaien. Omgekeerd dan ik praat nu. Nee. Misschien door de woorden omgekeerd uit te spreken. Neigsim rood, net rood, rekegmo, tui et nekerps.
7: Huh? Klein duimpje?
3: Ariel, tuk de kruw. Ik bedoel, hoera, het werkt!
0: Zo werkte het inderdaad. Klein duimpje veranderde iedereen weer in zijn gewone zelf. Nou ja, iedereen. De wolf nog even niet. Die bleef nog een poosje als lolly staan. En werd een bezienswaardigheid waar iedereen naar kwam kijken. Zoals die keer toen de reus... Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: hele duizelig van.
1: Efteling Kids Radio.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, kleven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: gast.
1: Psst, ik ben het, Wolf.
2: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
1: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

Beatles. Efteling Kids Radio.

0: Efteling Kids Radio.
1: Men vraagt van mij, beste Fakie.
2: Hallo allemaal. Is Draak hier?
1: De wolf. Wij zitten hier midden in een lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Oh, kom.
2: Sorry. Ik ga al.
1: Oké. Daar gaan we weer. Nog een keer. Men vraagt vaak aan mij, beste Fakie.
2: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
1: De wolf.
2: Oh, sorry. Ik ga al.
1: Oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt van mij, beste Fakir. Als iemand
3: mij roept, dan sta ik hier.
2: Hé, hey, zie je nou wel? Je bent wel hier.
3: Wij zingen het liedje van Fakir.
4: Hey, doe met ons mee, ik maak hier
5: een plekje voor jou naast Draak.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
1: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van kans.
0: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Tafeltje dek je, ezeltje strek je. Er was eens een kleermaker die 3 zonen had. De oudste wilde meubelmaker worden. En na een paar jaar kon hij dat als de beste. Zijn leermeester gaf hem een tovertafeltje cadeau. Als je tafeltje dek je riep, stonden er vanuit het niets de heerlijkste gerechten op tafel. De jongen ging op weg naar huis. Laat in de avond kwam hij bij een herberg aan. En omdat hij honger had, toverde hij een lekkere maaltijd op het tafeltje. De herbergier had dat gezien en wilde dat tafeltje ook wel hebben. Midden in de nacht verwisselde hij het stiekem voor een gewoon tafeltje. Thuisgekomen wilde de zoon laten zien dat ze voor altijd genoeg te eten zouden hebben. Hij riep, tafeltje, dek je. Maar er gebeurde natuurlijk niets. De tweede zoon was gaan werken bij een molenaar. Als dank voor zijn hulp kreeg hij een bijzondere ezel cadeau. Als je riep, ezeltje, strek je. Dan strekte de ezel zich uit en de gouden munten vlogen onder zijn staart vandaan. Ook hij sliep die avond in de herberg. De oneerlijke herbergier zag wat de ezel kon en verwisselde de wonderezel voor een gewone. Toen de zoon de volgende dag thuis kwam, wilde hij meteen laten zien wat de ezel kon. Maar toen hij riep, ezeltje, strek je, gebeurde er natuurlijk weer niets. De broers kwamen erachter dat ze in dezelfde herberg hadden overnacht en schreven hun broertje een brief waarin ze hem waarschuwden voor de herbergier. De jongste zoon had al die tijd bij een houtsnijder gewerkt. Als afscheidscadeau kreeg hij een zak waarin een knuppel zat. Als je riep, knuppeltje, uit de zak, dan sloeg de knuppel in het rond. De jongen kwam aan bij de herberg en hij kwam erachter dat de herbergier het tafeltje en de ezel van zijn broers gestolen had. Hij vertelde hem dat er een schat in de zak zat. Toen de herbergier de schat 's nachts wilde stelen, riep de jongen, knuppeltje, uit de zak. Onmiddellijk sprong de knuppel uit de zak en gaf de waard een enorme pak rammel. Die kermde van de pijn en beloofde de jongen het tafeltje en de ezel terug te geven. Als de knuppel maar op zou houden met slaan. Knuppeltje, in de zak, riep de jongen. En de knuppel glipte de zak weer in. Je snapt wel hoe blij de kleermaker was toen zijn jongste zoon met de wonderezel en het tovertafeltje thuis kwam. En ze leefden nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.
5: Hou vol, hou vol. Hier komt de mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
6: Lekker draaien!
7: Alle tovertwinkels!
5: Dat wordt lachen!
8: Oh, ja.

0: Dat klopt.
1: De zeven geitjes spelen ganzenbord. Geitje Benjamin gooit een dobbelsteen, voep, zo tegen het plafond aan. Zijn zusje zegt, wat doe jij nou? Geitje Benjamin zegt, ja, jij zei, wie het hoogste gooit, mag beginnen. Pa!
2: Efteling Kids Radio.

0: toneel.
1: Nou, was er een toneel?
2: Ja, maar dat was veel en veel te oud.
1: Dus moest er voor het feest nog snel een nieuw toneel gebouwd. Het liefste in één dag.

0: was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Dan kan ik niet wachten tot de volgende keer.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard...

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Op schitterende sneak waarop erin te gaan. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Dat is leuk. Sneeuw. Wie?
0: Tje?
2: Oei. Ai.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Sneeuwwitje.
0: Ah.

0: Oh, dat scheelt.
1: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

kaboutertje hier. Amai, ik heb zo'n hekel aan uien. Als ik daar kaboutersoep van wil maken, begin ik spontaan te huilen. Waar heb jij eigenlijk een hekel aan? Nou, kom maar op. Mag je gerust vertellen, hoor.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een betoverend mooi plantje. In verkeerde handen kan dat betoverende plantje heel gevaarlijk worden.
1: Doe maar, plantje. Groei maar, groei maar. Groei als goed. Ik kan haast niet wachten. Dit plantje maakt mij de machtigste vrouw van het Sprookjesbos. Als dit plantje blakend en blozend bloeit, maak ik er super toverdrank van. Met super toverkracht. En dan ben ik hier de baas.
2: Oh, daar gebeuren gevaarlijke zaken. Daar kan ik beter een einde aan maken. Klein Duimpje is slim genoeg, moet ik zeggen. Ik ga maar eens met hem overleggen. En ook Roodkapje is een helpende hand bij het redden van dit sprookjesland.
3: Dus als ik het goed begrijp, heeft de heks een plantje.
4: En als dat bloeit,
3: kan ze een toverdrankje maken waarmee ze alles kan toveren.
4: En dan is ze dus de baas in het Sprookjesbos.
2: Dat is precies wat ik zeggen wou. Er is haast geboden, dus gauw.
3: Oh, wat een ramp. We moeten een plan bedenken. Ik weet al wat. Luister, ik leid de heks af en dan kan jij ondertussen... Hoi heks, trek in een lekker hapje.
1: Bedoel je jezelf? Klein kleuterig onderkruipsel. Oh. Ik heb geen trek in zo'n kaak, kippenbordje. Ga weg, ik heb wel wat beters te doen.
3: Nee, ik bedoel Roodkapje.
1: Roodkapje is wel lekker.
3: Ja.
1: Maar ik ben met belangrijkere zaken bezig.
0: Terwijl Klein Duimpje de heks afleidde, verwisselde de fakir het plantje van de heks voor een ander plantje. Hij liet zich op zijn kleed zakken, pakte het plantje van de heks en zette er een ander voor terug. Precies dezelfde. Nou ja, bijna dezelfde.
3: Nou, dan ga ik maar, hè. Als je toch niet geïnteresseerd bent...
1: Ja, roep hem maar lekker op! Met gezwinde spoed! Frip, kijk nou! Mijn prachtige plantje bloeit! Het bloeit! Hoera! Ik ga meteen een drankje brouwen! Zo, alles zit erin. En dan nu... Hallo, lief plantje. Jij gaat mijn leven veranderen. Ik dacht toch echt dat de bloem rood was. Deze is oranje. Ben ik zo blind? Nou ja. En dan nu de test. Hocus pocus, snap je? Ik tover Roodkapje. Sst. Het werkt. Ik heb super toverdrank gemaakt. Zeg Roodkapje, waar ga je heen?
4: Ik was eigenlijk op weg naar grootmoeder.
1: Hocus pocus, netel. Ik tover Roodkapje in mijn ketel. Voel je iets? Gebeurt er wat?
4: Waar heb je het over?
1: Hoe kan dat?
3: Zeg heks, heb je misschien mijn wortelplant gezien?
1: Je wortel wat?
3: Mijn wortelplant. Zeg, heb je die in de ketel gedaan?
1: Ja, en het is niet jouw wortelplant. Het is mijn super toverkruid.
3: Nee hoor, ik herken mijn eigen wortelplant echt wel. Daar ligt nog een stukje. Kijk, oranje bloemen. Met mijn ogen is niets aan de hand.
1: Zeg dat het niet waar is. Hocus pocus, toverdeus. Geef Klein Duimpje een lange neus.
3: Geloof me nu maar. Dat was gewoon een wortelplant. Mijn wortelplant.
1: Lelijk onderdeurtje. Ga weg. Hocus pocus, toverpech. Ik tover je nu weg.
3: Ik ga al. Goedemiddag.
1: Hocus pocus toegangspas. Ik wou dat ik zo mooi als een Roodkapje was.
0: Poontje komt om zijn loontje. Of om haar loontje in dit geval. Het zou ook wel heel erg zijn als de heks de macht in handen zou krijgen in ons mooie Sprookjesbos. Maar dat, lieve

0: Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.

0: Vertel het eens, draak.
1: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
0: Of over hapjes met rode kapjes.
2: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van Snoep.

0: Vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? En ze leefden nog lang en... Gelukkig. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En ze leefden nog lang

Wat? Geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw. Zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

0: Ik was op. Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

Een stok of twee, ik ga het gewoon proberen. Ik heb een liedje geleerd, het ging eerst nog verkeerd, maar nu gaat-ie goed. Heb je het al gehoord?

tegen. Ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

toch een bosje. Balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen. En vrolijk op los. En nou trommelen.

0: vrolijk op los.
1: De subscribe-kamers niet erop, Trintena. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
2: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
1: Oh, ja, ja, ja, ja. Huh? Dat is leuk. Fabula. Ja. Fabula.
2: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Fabula.
1: Ah.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
1: Ook al ben ik dan van hout, hey. Ik hou van dansen. Hier een schroef en daar een bouw, maar hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Het bruidskleed van Genoveva. Er was eens een klein meisje dat bij de bruiloft van een prins en een prinses mocht zijn. Er werden tientallen witte duiven losgelaten. Maar het mooiste vond het meisje toch wel de schitterende jurk van de bruid. Ze wilde later ook wel zulke mooie stof kunnen maken. En vanaf die dag wist ze dat ze weefster wilde worden. En zo gebeurde het ook. Het meisje werd de beste weefster van het land. En ze droomde ervan eens het bruidskleed voor een echte prinses te mogen maken. Vele jaren later woonde er een prins in de stad. Zijn naam was Arthur. En hij ging trouwen met Genoveva, een lieve prinses. Genoveva wilde het liefst geen gewone witte bruidsjurk, maar eentje in alle kleuren van de regenboog. Arthur bracht daarom een bezoek aan de beste weefster van het land. De vrouw was inmiddels al erg oud en ze was net de duif aan het voeren toen hij bij haar aanklopte. "Kunt u voor mijn bruid een bruidskleed weven in de mooiste kleuren?" vroeg Arthur haar. "Ik zou niets liever willen," zei de oude weefster zacht. "Maar ik kan het niet meer. Sinds een tijdje ben ik blind. Ik kan nog wel weven, maar ik kan de kleuren niet meer zien." Teleurgesteld ging Arthur weer naar huis. De oude vrouw was ook bedroefd. Wat had ze graag zo'n jurk voor de prinses gemaakt. Intussen hadden haar vriendjes, de duiven, alles gehoord. Ze wilden haar graag helpen, want de weefster zorgde zo goed voor hen. Ze hadden een plannetje. De volgende ochtend ratelde het weefgetouw. Overal zaten duiven op en in de manden met garen. "Nu heb ik hemelsblauw nodig," zei de weefster. En meteen dook een duif in de mand. Hij nam een hemelsblauwe draad in zijn snavel en duwde die in de hand van de blinde vrouw. De weefster wist precies welke kleuren ze nodig had. En de duiven gaven haar het juiste garen aan. Niet lang daarna werd de bruiloft gevierd. Prinses Genoveva zag er prachtig uit in haar bruidskleed. De weefster stond op het bordes en ze hoorde het klapwieken van de duivenvleugels. Maar deze keer waren het geen witte duiven, maar gekleurde. Het waren haar vriendjes die dagenlang in de manden tussen het kleurige garen hadden gewoeld en gevroet. Zo hadden ze de prachtigste tinten op hun veren gekregen. De oude weefster genoot van het applaus en het gejuich van de menigte. En ze voelde zich zielsgelukkig.
3: Efteling Kids Radio. Gehoor.

Eet smakelijk! Efteling Kids Radio.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet het sprookje waarin Langnek voorkomt? Sprookje De Zes Dienaren. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde. Daarom was zijn naam Langnek.

0: Hey, psst. Roodkapje hier. Ik ben verstoppertje aan het spelen met oma. En nu moet ik heel stil zijn. Speel jij ook wel eens verstoppertje?
1: Chip, chip. Zing mee!

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Wij staan op wacht.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: eigenlijk ook niet, want het
1: begon te vallen. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Ja, jongens, meisjes, meisjes, meisjes. Wat vrolijke muziek eigenlijk.
0: Wauw.
3: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
4: De Chinese nachtegaal. Er was eens een keizer in China die de grootste en mooiste tuin ter wereld had. In die tuin woonde een nachtegaal die betoverend mooi kon zingen. Op een ochtend kreeg de Chinese keizer een brief van de keizer van Japan. Die had gehoord van de nachtegaal. Hij wilde graag eens komen luisteren. Maar de Chinese keizer wist helemaal niet dat er zo'n vogel in zijn tuin zat. En liet de hofmaarschalk het beestje zoeken. Het keukenmeisje wist waar de nachtegaal zat en bracht hem er naartoe. Het vogeltje zong prachtig en werd uitgenodigd om 's avonds in het paleis voor de keizer te komen zingen. Is dat alles? Riep de keizer van China die avond teleurgesteld uit toen hij het kleine grauwe vogeltje zag. Maar de zang van de nachtegaal raakte hem meteen. Van ontroering liepen de tranen over zijn wangen. Dit is het allermooiste wat ik ooit gehoord heb, stamelde de keizer. Lieve nachtegaal, zeg me wat je hebben wilt en ik zal het je geven. De nachtegaal zei, ik heb tranen in de ogen van de keizer gezien. Voor een zanger is er geen grotere beloning denkbaar. Vanaf dat moment woonde de nachtegaal aan het hof en zong hij elke avond voor de keizer. Op een dag stuurde de keizer van Japan een kleine gouden nachtegaal in een doosje. Geen echte, maar een mechanische. Als je hem opdraaide, klonk er een schitterend lied. De keizer vond het prachtig en vanaf toen klonk het lied van de namaakvogel elke dag door het paleis. De echte nachtegaal was verdrietig en vloog weg. Op een avond was het nepvogeltje juist aan het zingen toen hij stuk ging. De keizer miste het liedje zo erg dat hij er ziek van werd. Hij lag te woelen in zijn bed en kreeg vreselijke nachtmerries. Niemand wist hoe hij beter kon worden. Maar op een avond zat de echte nachtegaal plotseling weer op een tak voor het open raam te zingen. Het keukenmeisje had hem gehaald. De keizer werd op slag weer helemaal beter. Huilend van geluk stond hij op. Jij, die ik verdreven heb, komt mij hier redden van de dood. O nachtegaal, hoe kan ik je ooit genoeg bedanken? De allereerste keer dat ik voor u zong, majesteit, heb ik al tranen in uw ogen gezien. Voor mij is dat genoeg. Als u wilt, kom ik weer vaak voor u zingen. Dat wilde de keizer maar al te graag. En samen met de echte nachtegaal leefde hij nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit...

0: Efteling Kids Radio.
1: Een marionet bestaat vooral uit die houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait. Heel even en dan danst hij met me mee.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Hoe ik zonder moed.
1: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Srpske rindke, rup, rindke. Ja, ja, dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Aquanura.
0: Ah, aha.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
2: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben slecht. Ik ben echt slecht. Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
1: Heb je het eindelijk door, spuitel?
0: Ja.
1: Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
1: Wanneer?
0: Nou, dan ga ik jou in je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor.

0: maar 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben onder de indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
0: Oh?
1: Ja, ik kan ook heel vals zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Wat?

0: maakt haar weer.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Oh nee, dat moeten die anderen doen. Jullie moeten boe zingen. Nou, nog een keer, heks.
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Huh? Ja, gaat nog niet
0: nou,
2: overtuigend.
0: Ja,
2: we proberen het nog een keer. Daar komt-ie. Ik ben niet de liefste. Ah.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Klaas Vaak. Er was eens een kleine prins die Jochem heette. Hij droomde ervan om ooit te kunnen vliegen. Op een avond, toen hij nog maar net in bed lag, vloog er opeens een enorme uil door het open raam naar binnen. Een oude, magere kabouter, gekleed in een nachthemd, stapte van de rug van de uil. Dag, prins Jochem, zei de kabouter vriendelijk. Ik ben Klaas Vaak. Heb je wel eens van mij gehoord? Nou en of, zei de prins. Overal waar u komt, krijgen kinderen de mooiste dromen. Inderdaad, zei Klaas Vaak. Zeg, heb je zin in een vliegtochtje? Jochem glunderde. Dat zou geweldig zijn, meneer Vaak. Vooruit dan. De aardige kabouter hielp Jochem op de uil en ging zelf achter de prins zitten. Toen vlogen ze door het open raam naar buiten. Jochem keek de diepte in. Hij zag het kasteel onder zich en even later zweefden ze boven een groot meer. Op een eiland zag Jochem een groot zandkasteel staan. Daar woon ik, zei Klaas Vaak. De uil landde aan de waterkant en prins Jochem werd hartelijk begroet door een heleboel kleine, vrolijke mannetjes. Dit zijn de zandkabouters, zei Klaas Vaak. Zij helpen mij met het maken van het slaapzand. Dat strooi ik elke nacht in de ogen van de slapende kinderen. En dan dromen ze heerlijk. Hij liet Jochem het kasteel zien. Overal waren zandkabouters aan het werk. Ze liepen af en aan met kruiwagentjes vol fijn wit zand of bouwden zandkastelen op de binnenplaats. Jochem en Klaas Vaak beklommen de hoogste toren. De zachte zomerwind waaide in Jochems gezicht en de maan weerspiegelde in het meer. De grote uil van Klaas Vaak zweefde geruisloos over het water. Ik wou dat ik ook kon vliegen, zuchtte Jochem. En Klaas Vaak zei, wie zegt dat jij dat niet kan? Probeer het maar. En daar ging het prinsje. Hij sprong van de toren, spreidde zijn armen en zweefde op de wind naar beneden. Met groot gemak fladderde hij even later vlak boven het meer. In het wateroppervlak beneden hem zag hij zijn eigen spiegelbeeld. Maar het was geen vliegend prinsje wat hij daar zag. Nee, hij was veranderd in een prachtige donkerrode nachtvlinder. En zo bleef hij rondfladderen tot het ochtend was. Toen Jochem wakker werd, scheen de zon op zijn gezicht en lag hij gewoon in zijn eigen hemelbed. Wat heb ik heerlijk gedroomd, dacht Jochem blij. En Klaas Vaak, die was alweer nieuw slaapzand aan het maken om nog veel meer kinderen mooie dromen te bezorgen. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

en ook weer terug. Misschien zie ik iets anders en denk ik, oh,

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Illumina. Fantasia. Oh, dat je dat wist. Wat goed.
1: Illumina.

0: Ik wil met je walsen.
1: Oh.
0: Spreid je vleugels en dans met mij.
1: Prinses Assepoester, ik kan niet.
0: Dan leer ik het je toch. Mag ik deze wals van je?
1: Zeker.

0: gedaan, prinses.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
2: Sprookjes blijven dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: ben er duizelig van.
1: Psst. Hé. Hey. Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Roar! Grapje. Ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

0: Lumina, Fantasia, Symbolica!
1: Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical Pinocchio.
1: Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen.
0: Efteling Kids Radio.
2: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Sneeuwwitje. Er was eens een beeldschoon meisje dat Sneeuwwitje heette. Haar stiefmoeder was erg ijdel. Elke dag vroeg ze aan haar toverspiegel:
2: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste in het land?
1: De spiegel antwoordde dan: O koningin, u bent de mooiste in het land. Maar op een dag antwoordde de spiegel: O koningin, heel mooi bent u. Maar Sneeuwwitje is 1000 maal mooier dan u. De koningin was zo jaloers dat ze een jager de opdracht gaf Sneeuwwitje te doden. De jager nam haar mee het bos in, maar hij kreeg medelijden met Sneeuwwitje en hij liet haar gaan. Urenlang liep Sneeuwwitje in het bos rond tot ze een huisje zag. Daar woonden de 7 dwergen. Ze waren erg vriendelijk en Sneeuwwitje mocht bij hen blijven wonen. Terwijl de 7 dwergen aan het werk waren, hield zij het huisje schoon en zorgde ze voor het eten. Sneeuwwitje was gelukkig. Op een dag stond de gemene koningin weer voor haar toverspiegel en vroeg:
2: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste in het land?
1: Haar mond viel open toen de spiegel zei: O koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje over de hoge bergen bij de 7 dwergen is 1000 maal mooier nu. De koningin was woedend. Ze pakte een glanzende rode appel en spoot er een felgroen gif in. Daarna verkleedde ze zich als koopvrouw en ging op weg naar het huis van de 7 dwergen.
2: Hallo, is er iemand thuis?
1: Riep ze. Sneeuwwitje deed de deur open. Daar stond een oud vrouwtje met een mandje waarin mooie rode appels lagen.
2: Dag, lief kind, zei de vrouw. Wil jij een appel?
1: Sneeuwwitje pakte de appel beleefd aan. Ze nam een hap en viel meteen op de grond. Lachte de gemene koningin.
2: Sneeuwwitje is dood!
1: De 7 dwergen vonden haar en waren ontroostbaar. Verdrietig legden ze Sneeuwwitje in een glazen kistje. Ze zag er zo mooi uit. Het leek wel of ze sliep. Een paar dagen later kwam er een prins voorbij die Sneeuwwitje in de kist zag liggen en op slag verliefd werd op haar. Hij wilde haar meenemen naar zijn kasteel, maar de dwergen die hem hielpen struikelden met de kist. Het stukje vergiftigde appel dat al die tijd had vastgezeten in de keel van Sneeuwwitje schoot er zomaar uit. Sneeuwwitje deed haar ogen meteen open.
2: Wie? Waar ben ik? Vroeg ze verdwaasd.
1: De prins en de dwergen waren dolgelukkig. Sneeuwwitje leefde met haar prins nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou, jij zal ik me wel vergist hebben.
1: Hola!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

plotsklaps. De klok sloeg 12. De betovering haast voorbij. Ik vluchtte weg van het bal. Dag, prins van mij.

Yeah.